0: Städtchen, wunderschöne Landhäuser und Überreste des Atlantikwalls, der der Verteidigungslinie, die Deutschland während des Zweiten Weltkriegs errichtete. Um eine wenn Sie also in Haarlem, wenn Sie also Haarlem besuchen und sich in der Nähe dieses besonderen Naturgebiets befinden, ist ein Besuch auf jeden Fall lohnenswert.
1: Und lohnenswert ist auf jeden Fall die niederländische Zusammenfassung/Übersetzung von unserer Städtebotschafterin aus Haarlem, Emma Bos.
0: 4 und 5 Mai sind in Nederland altijd belangrijke dagen. Op 4 mei vindt namelijk de dodenherdenking plaats. Tijdens de nationale herdenking worden er kransen neergelegd voor oorlogsslachtoffers. Ook in Haarlem werd bij deze dag stilgestaan bij alle slachtoffers. Op 4 mei vond namelijk in de Haarlemmerhout het jaarlijkse herdenkingsconcert plaats. Waar 4 mei een dag is van herdenken, is 5 mei een dag in Nederland waarbij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de vrijheid wordt gevierd en stil wordt gestaan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het grote bevrijdingspop in Haarlem met dit jaar 125.000 bezoekers viert de vrijheid waarin we in Nederland leven. Dit jaar geven jongeren van Triple Threat hier op hun eigen manier betekenis aan. Triple Threat staat voor verbinding, talenontwikkeling en het creëren van kansen voor jongeren die hun plek in de samenleving willen vinden. Vanuit muziek, dans en cultuur bouwen zij aan zelfvertrouwen en een sterk gevoel van community. Het was een feest waar verbondenheid en vrijheid centraal stonden. Hollandse Duinen. Nederland heeft een nieuw nationaal park. De Hollandse Duinen heeft vorige maand deze officiële status gekregen van natuurminister Van Essen. Het is een gebied dat in Zuid-Holland gelegen is en bekend staat om de grote biodiversiteit. Er is veel samengewerkt tussen verschillende partijen om ervoor te zorgen dat het gebied uiteindelijk deze status heeft gekregen. Met de nieuwe status kan het park ook aanspraak maken op een subsidie voor nationale parken. Met de status wordt Hollandse Duinen onderdeel van het netwerk van nationaal parken in Nederland. In totaal zijn er 22 nationaal parken hiervan. De Hollandse Duinen zijn een gouden combinatie van bos en duin. Om maar kort overzicht te geven van het gebied, ruim 5000 jaar geleden is dit duinlandschap ontstaan door de stijging van de zeespiegel. Het is een plek waar sommige delen van de Nederlandse historie nog steeds zichtbaar of tastbaar zijn.